0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusits! Ich bin der Steve, jo.

0: Daarom zie je, die hebben een rutbus, de kat van Martenveld.
1: Ja.
0: Die rutbus, die draait aan de christen die trop.
1: Nee, dat is zo.

0: sábado ya me toqué y a jugar.
1: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach onder frikadel.
2: Akkusiets! Ich bin der Steve.

Zazen, kan er niet waar zijn. Momenten maal met ons zetten, jong. Zet even wie je in het beeld leest. Doe per de keel, de woorden knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet te maal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje. Ja, dat is het er niet meer zaken. Dit is maar, we hebben het toch.